as allweitend, en hij kan alles zeggen. Als de Heilige Schrift de reine waarheid, jo, dan alles wat door Benne van Christus verheer gezegd worden is, dat is ganz krank zou erfeld worden. En hier is het Matthäus Kapitel 26. En ik lees maar eenmaal een beetje meer als wat ongegeeft is, zodat je beter verstaan kan van wat het reden deed. Dan zegt Jezus te de Heer, sind je met zebels en schnippels gekomen mee te griepen, als wann je dort met een reiber te doen hebben? Ik heb ja een dag na de anderen im Tempel gezeten en geleerd, en die hebben mij niet vastgenomen. Aber dit passiert alle, dat zich dat zo erfellen soll, als de profeten geschreven hebben. En dan leidde de jinger aan im Steg en zagen dat zij daarvan kwamen. Dit weer als Jezus wordt vastgenomen. En die rode eier dat passiert heeft, had Petrus ook de andere jinger versproken, dat zij weer rijd met Jezus toop wat hem dood neemt te wonen. Jezus had aan jou gezegd, dat zij worden aan Allah verloten. En dat tweede schriftstuk wat hier wordt ongeëft, wordt waar en liep het mij lezen als bloos dem einen vers. Dit is nadem dat Jezus is opgestonden van dood, en dan zijn er twee mannen, die zijn op een weg, en die zijn ganz betriebt. Wil zij hadden er hoop niet op deze Jezus gelegd, dat dat wordt er heiland zijn. Dit wordt de gezalfde zijn. En nu wird er gekriezigd worden, die wie gestorven, die wie begroefd worden. En nu hebben wat vroeg mensen gezegd, zij hebben deze Jezus gezegd, dat hij leeft. Lukas Kapitel 24, Vers 25. Dan zei hij aan, wo dit dünn stamp wat je noren dat zo lang, dat alle te leven wat de profeten gered hebben. Muss Christus dit nicht alle lieden, en dan in seine Herrlichkeit nangone? En hij funk van Moses en al de profeten ihre Schriften an, en leed aan dort uit, wat van am gesagt wia. In ze keime dich bat dort darb, wo ze hand jenge, en hij deed zo als wann hij wiedergone wol. Aber ze wäre dringend en terughoulen, en zeide hij soll wie anblieve wils, dat wol oven worden. En door wir al nicht veel van dag gebleven. Dan jenk hij nen wie aan te blieven. En als hij met een taup om der zat, neem hij dat brood, dank daarvoor, breuk dat en geef aan dat. Dan ging je aan de uur op, en ze kende aan, en hij verschwonk ver aan. Also, Jezus brukt ook de schriften van dat oude testament, ten deze manen wiezen dat hij is, wie hij zegt dat hij is. En Jezus vangt aan met Moses, wat hij geschreven heeft. Dat er wordt een grote profeet komen, die wordt ze zijn als Moses weer. Dat is in 5. Mose, Kapitel 18. Daar zegt Moses, in de länder wo je in gone worden, donen de mensen werkelijk der Kirchen zeigen, wat nog eenmaal worden wordt, en van de jester forschen, ober de Herrjun Gott laat jun zo nicht donen. De Herrjun Gott wordt jun van mank june lied, einen profeet, sondern als exi jewel, horcht no dem. Also Moses wist al, dat een radar komen deed. En Moses wie een profeet, en God redt met hem, dat is waar hij dat weet deed. De psalmist schrift van God zijn gezolden, en psalm 2. Waarom zijn de velden zo waarspansig, en de mensen plonen dingen waar nog de hinge is? De kennis op de eerd zaten zich jen aan, en de leiders stonden zich taup jen dem haarn en zijn gezolden tjenig. Ze zeiden, wel wie ihre kede twee rieten, en ihre streng waarschmieten. Ober Dave oder im Himmel ab dem Thron sitzt, lacht und merkt an zu Sport. Hei wort an seinem Euer ta anrede, en an mit seine wort Ängste. Hei sagt, ab ziehen, meinem hohen Borg hab ich meinem König angestaut. Ich wurde bekannt merken, wat der Herr beschlossen haft. Du bist mein Sehn, ich sie von dir dein Futter geworden. Frau mich da noch, en ich wurde die de Völker aus Aufgut geben. En du sollst de ganze Welt jenge. Du sollst met eine Iserstang eva an regieren. Du sollst de so als ein Leimtop te grüß schlonen. Dan sieht nu weis, je kennix, en lot jünt trachtwiese, je rechter ab de ied. Deint den Haaren utfurcht, kost den Sehen met Zetteln, dat hij nicht doll wordt, en je dan ab dem Weg amkomme, wilt sien euer es leicht angesteckt. Ober Gott für dei, de er vertrühe, ab Gott sagte.